ik rip mijn hond uit de bos uit. Jij hoort en zelf mijn naam uit jouw gulse mond uit. Ik stof jou aan, voorkrijg. Rippers rechts te lopen.

Ja, sie mieni, nie wieni, nikotin long, jammer BSM. Es war eine Leister op straat, Peter Kante, weekly show, weekly Afrikaans hip-hop show, Reimklets rap, Afrikaans rap show. Before that, du was dus daar geweest in die oukiepse wereld met Vito en Rap De. Van Dorpie, met heel in, nog hy ou naam betsies, wat die manne nog lekker saam gedruk het. Gebrave na Makwaland, ja, that is also where we are on the waves, ons gooi ook daar, ons surf ook op by waves. This is episode 72, and tonight's MOT, the moment of truth, belongs to a guy called Mr. Ellis, as ek het die mis het, is hy van Port Elizabeth se wereld. But before we get to him, remember ook dat ons speel die hele tijd Afrikaanse rap, man, my broer. En ons gaat sommer aan, Rosen wil het draai gaan maak bij GGD ook, because daar is ook die gronde waar ons moet ons goed te speel, sien jy? So, ja, voor ons uitkom bij Mr.

0: Brr, brr, brr. Yeah, Insomniatics with The Lighthouse. Before that, Jafire Life, Life Has Got a Gun. Killer Army at Murder Venue. It's an underground hip hopist, and you know them. Nas and Damian Marley with Road to Zion. And then also Ice-T, the OG, the original gangster. That was our high five. A bit of old school, a bit of new school, a bit of what? It's the Alles Daar Vir Amal. And now it's that time by Raimklet's Move, the MOT, the Moment of Truth. And tonight it belongs to Mr. Illest. So just before we get to him, remember, if you want to submit some music, catch us on WhatsApp, 078-246-5799. He's Mr. Illest.
1: Goedemorgen, familie. Thank you for the client today, my person. Ik is Emilio Jacobs, beter bekend als Mr. Illest. Slis Papa Il, of het was Papa Il en toen Mr. Illest Transformation. Ik is een rapper, producer, slis aspiring actor van die noordelijke gebieden, Port Elizabeth. Reden ook om mijn naam Mr. Illest is, is voor die manier wat ons te werken gaan samen met muziek. Al het altijd gezegd, wanneer mensen beginnen rappen, al dit. Yo, he's sick. En altijd magic gemaakt behind the mic. Tot op vandaag toe. En toen, dat was die naam gekomen, Mr. Illest. En is in mijn original naam, Milo. Als je die M in die oude weg had, dan was hij als een soort was kind of meant to be. Die song Opat, is een song van herken Gio. Wat deel van zijn album is.

0: Oupa Dandel oor ons se sirkel. Hoe meer ons probeer uitkom, hoe meer ons 'n nuwe pad probeer vat, hoe meer kom ons terug op die ou pad. En dit maak dat ons onder sonder rigting gooi, want ons ken die pad, ons weet waar toe lei jy so. Ons beweeg om vinnig om op die einde uit te vind dat, oh, ons kan het uitmaak. En dan kom van ons, boom, ons is weer op diezelfde pad, weer op diezelfde richting, weer op, soos alles weer kunnen loopbouw. En ou pad vertel basis meer dit, hoe ons probeer uitkom, maar ons kan nie weens situasies, weens omstandighede, weens klomp probleempies.
1: CF Exclusive.
2: Hey yo, Mr. Yellow Sunny.

rockstar wat ons maak of breek. En op die einde van die dag het ons hier aan de wei nie maar om dieren te werken. Want ek geloof ons moet het oorkom om het dier te maken. Ons het altijd te veel op ons gedachten, want ons is bang om uit te praten. En on my mind is geen basis oor al daar die goede. Dat je stadium waar mens zo bedruk voel. Dat je niet kan praten, want ons als mens is kind of a different species, because why? Ons lijkt je luisteren naar rechte goede problemen, en ons lijkt je praten over situaties. En dat maakt dat ons op het einde van die dag te veel op je mind. Maar zoals on my mind het zei, allow time, heal it all. Hallelujah, I'll avoid the fall. As it fall, then shall it crawl. Van die bodies fall on the floor. Ons het te veel op die gedachte. Ons het altijd te veel op die gedachte. En always om het uit te maken, om uit te praten. Het moet praten. Maar ons is bang. En op die einde is ons getrapt hier. Onnodige probleempjes wat ons maakt bouw. Van een klom klein goedertjes. En die leven is maar net de toets. Zo op het einde van de dag het ons hier aan een reden om hier in die situaties te werken. On my mind was produced door DJ Upside Down. En hij is deel van hierdie project wat ik een paar jaar terug gewerkt heb.

And the last song, the intro was the eerste song vir die nuwe album wat ons mee besig is, ek en Gio. Die intro het die official naam. Ons het die song gedoen as guideline en was nou die intro vir die album. Die song het ons gemaakt door situaties wat ons doorgegaan het in daar die stadium. Paar probleempies, persoonlijke probleempies, soos ek persoonlijk wat daar die stadium een baby op het gehad het. En een paar weken na dit in te boren sy, een baie gezonde meisiekind. En dat handel basis oor al die probleempies, al die situaties en wat ons actually plan om te doen om dit. So ja, die intro is meer is een super motivational track. En dit is het begin vir baie, like, te veel. You wanna-

Tiny Shot. Mijn idee van uitdangen. Kijk eens, like, zo lief was hier. Makkelijk, ook is zwaar, alles hangt van jou af. Altijd dat ik krijg op een neerdruk. Ze betekent me en denk ik van mezelf. Het is like, hey.